0: Goeienacht. Boerenactiegroep Farmers Defence Force is tegen de strafrechtelijke aanpak van blokkades op snelwegen of het spoor. Daarvoor zijn heel goede redenen nodig die nu ontbreken, zegt de groep. De minister, burgemeesters, politie en justitie spraken dit af na een reeks boerenacties met trekkers waarbij ook doden vielen. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als begin volgende week geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil ook veel betere controles op vuurwerk bij de stadions. Binnenvaartschepen vervoeren steeds minder kolen, zand, grind en graan, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd werd dat 15% minder. Er werd vooral minder kolen en ijzererts vervoerd. Toch zijn er nieuwe kansen voor de binnenvaart. Schepen kunnen door de energietransitie bijvoorbeeld grote windmolenwieken vervoeren. En het vliegveld van Caracas in Venezuela gaat volgende week weer open. Reizigers vertrekken voorlopig nog wel vanuit tijdelijke terminals. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-

0: Maximum Summer.
1: Q Music.
0: Q sounds better with you.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: Goeienacht. Dolly Parton had kanker vlak voor ze overleed. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Ze overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee, dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Haar dierbaren waren erbij toen ze haar laatste adem uitblies. Nog meer problemen op de Nederlandse snelwegen. Ook de frames waar bijvoorbeeld verkeersborden boven de weg aan hangen staan op instorten, schrijft de Telegraaf. Rijkswaterstaat krijgt het niet voor elkaar om ze op tijd te renoveren. Binnenkort moet een deel van de A2 dicht om een doorgeroest frame weg te halen voor het op auto's valt. Extinction Rebellion stopt niet met snelwegen blokkeren. Burgemeesters, politie, het OM en de justitieminister spraken gisteren af dat zulke acties voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de Milieuactiegroep is die maatregel een afleiding en beschermt de overheid grondrechten niet. Dat vinden ze misdadig nalatig. En de beveiliging op Schiphol legt vandaag weer meerdere keren kort het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Er is een conflict tussen de vakbonden en Schiphol over de werkdruk. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol weer met elkaar in gesprek daarover. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

Goedemorgen. Fraudeurs jagen op geld en paspoorten van Nederlandse 60-plussers. Ze sturen ouderwetse brieven over een zogenaamde erfenis van een overleden naamgenoot, schrijft de Telegraaf. De nepadvocaten vragen mensen dan om geld en een paspoortkopie op te sturen. Die brieven lijken echt, omdat er soms zelfs een lakzegel op zit. Niemand kan momenteel een immigratievisum voor Amerika krijgen. Alle aanvragen zijn opgeschort omdat mensen die de aanvragen moeten behandelen een nieuwe training krijgen. Ze moeten sneller leren herkennen wie fraudeert. Dat is onderdeel van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Het internationale vliegveld van Venezuela in Caracas gaat na ruim 2 maanden weer open. Reizigers moeten voorlopig wel door tijdelijke terminals naar hun vlucht. Op 1 september vertrekken de eerste vluchten weer. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. En de Amerikaanse organisatie GLAAD noemt Dolly Parton een homo-icoon en de koningin van inclusiviteit. Volgens de voorzitter van de Amerikaanse LGBTI en queer-organisatie draaide haar hele carrière om liefde en respect. En die instelling laat ze voor altijd na. Dolly Parton overleed na een korte strijd tegen kanker. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder bij 11 tot 15 graden. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich ook zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: De Nederlandse gasvoorraden zitten deze winter niet zo vol als zou moeten, schrijft nu.nl. Het vuldoel is volgens de GasUnie onhaalbaar. De opslagplaatsen zijn nu voor minder dan de helft gevuld. Dat levert niet direct problemen op, maar het maakt Nederland wel kwetsbaar bij een strenge winter. De veiligheidscontroles op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren. Er wordt actie gevoerd omdat de werkdruk te hoog is en er amper ruimte is voor pauzes of verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol daarover in gesprek met elkaar. Bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Dolly Parton overleed gisteren aan kanker. En op een kermis in Hamburg hebben mensen 3 uur lang vastgezeten in een schommelattractie. Die stopte ermee door een technisch probleem. De mensen zaten toen zo'n 30 meter boven de grond. Politie en brandweer moesten erbij komen om te voorkomen dat mensen in paniek raakten. Pas na middernacht waren ze bevrijd. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich vanmiddag ook af en toe zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedemorgen. Wereldwijd stromen de reacties binnen na het overlijden van Dolly Parton. Gisteravond werd bekend dat de zangeres, actrice en zakenvrouw op 80-jarige leeftijd is overleden. Dolly Parton schreef meer dan 5000 nummers en scoorde enorm veel hits. Ze had ook miljoenen fans. Het overlijden doet dan ook veel met mensen.
1: I'm heartbroken.
2: It's sad.
3: Well, I think it was total shock.
4: Well, we're just devastated.
5: There will never be anybody like her.
6: That is really sad news. That's what an icon.
0: Amerika hangt de komende week de vlag halfstok als eerbetoon. Het afscheid van Dolly Parton is in besloten kring met alleen familie. Snelwegblokkades worden voortaan bijna altijd strafrechtelijk vervolgd. Justitie, de politie en burgemeesters spraken die hardere aanpak gisteren af na eerdere gevaarlijke boerenprotesten. De actiegroepen Extinction Rebellion en Farmers Defence Force trekken zich daar alleen niks van aan. XR noemt het besluit een afleidingsmanoeuvre en zegt gewoon door te gaan met actievoeren. Ook de boeren vinden het nergens op slaan en blijven erbij dat ze gewoon op de snelweg mogen demonstreren. In Limburg zijn 6 mensen aangehouden voor de handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden online verkocht, maar er is geen controle op de middelen en ze kunnen schadelijk zijn voor mensen. 2 mannen en 4 vrouwen zijn nu aangehouden. Eerder dit jaar werden tientallen van dit soort webshops al offline gehaald. En de droom is voorbij voor de voetballers van NEC. De club uit Nijmegen heeft zich gisteravond niet geplaatst voor de Champions League. In Noorwegen speelden ze de return tegen Bodø Glimt, maar die wonnen met 3-0. De keeper van NEC kreeg al in de eerste paar minuten van de wedstrijd rood. Hij maakte Hens net buiten zijn keepersvak. Zo zag de commentator van Ziggo Sport.
7: Lomberg gaat, Gretas, oef, die maakt Hens buiten de 16. En dan is het al heel vroeg, helemaal voorbij.
0: Dus geen Champions League voor NEC, maar ze gaan nog wel door in de Europa League. Het weer van Weerplaza. Deze ochtend kan in het zuiden nog wat regen vallen, met mogelijk ook onweer. Vanmiddag is het overal droog en dan ook weer veel zon. 23 tot 27 graden.
8: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette vet voor delige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag.

0: elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
2: Goedemorgen. Na bruggen en viaducten die op instorten staan, dreigt er nu ook gevaar bij portalen boven de snelweg waar de matrixborden aan hangen. Die zijn steeds vaker verroest en kunnen mogelijk zelfs instorten, schrijft de Telegraaf. Binnenkort moet een deel van de A2 dicht om een doorgeroest frame weg te halen voor een ding van 8 ton zwaar op auto's valt. Veel reacties op het overlijden van country-icoon Dolly Parton. Gisteravond werd bekend dat de zangeres, zakenvrouw en actrice op 80-jarige leeftijd is overleden. Miljoenen fans van over de hele wereld rouwen. In Amerika hangen als eerbetoon nu vlaggen een week lang half stok. Zo heeft president Trump laten weten. Alle Duitse scholieren van het heftige busongeluk op de A28 bij Weesip zijn weer thuis. Dat meldt Omroep Gelderland. De scholieren zaten in een touringcar die in de nacht van zondag op maandag een bestelbus knalde en door de vangrail schoot en op zijn kant terecht kwam. Meerdere leerlingen moesten naar het ziekenhuis, maar het gaat weer beter en ook de laatste twee zijn nu weer naar huis. Feyenoord-fans zijn volgende week niet welkom in Nijmegen als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident van afgelopen weekend, zegt burgemeester Bruls. Feyenoord-fans gooiden zondag met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Als er begin volgende week geen daders zijn opgepakt, mogen Feyenoord-fans het stadion van NEC niet in, aldus de burgemeester.
3: Ik wacht ook deze week af wat al die onderzoeken opleveren. Maar ik kan u nu al aankondigen, als volgende week, begin van de week, niet helder is of de daders worden opgepakt of het is anders niet uitgezocht, dan moeten de Feyenoord-fans thuis voor de buis gaan zitten.
2: Dat zei hij bij Goedenavond Nederland. De politie wil via camerabeelden erachter komen wie vuurwerk gooide. Het weer van Weerplaatsen. Vanochtend kan er in het zuiden nog wat regen vallen. Verder overal droog. Best ook wat zon. Het wordt 23 tot 27 graden.
1: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Katy Perry, Roar.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Al diegenen die zich even lekker aan het uitrekken zijn op dit moment. Amy Roar, Katy was dat. Het is bijna 7:10. Goedemorgen. En weer een nieuwe dag. Het is de 26e van augustus en dan weer op het midden van de week.
1: Daniel Smulders.
0: Dat is lekker. Het is de eerste week nadat je weer bent begonnen. Dat je ook lekker op een gegeven moment op de helft zit. Dan kun je weer naar het weekend toe kijken. Hè? Eerste week van school, eerste week van werk. Op een gegeven moment staat de verhalen ook alweer klaar en begint de sleur over toe te slaan. Bij heel veel mensen natuurlijk. Vandaag is het woensdag 26 augustus. Vandaag is het bewolkt in de provincie. En we hebben wel goede temperatuur straks. 27 graden gaan we naartoe. Goedemorgen, Valkenburg.
2: Goedemorgen, Q.
0: Hi, goedemorgen. 11 graden staat er op de thermometer, zoals dat zo mooi heet. Ah, en het verhaal van Dolly Parton. Dolly is overleden. Ik schrok gisteren. Nou ja, schrok gisteren. Toch, Dolly is wel belangrijk genoeg om een WhatsAppje van iemand te krijgen. Dat vind ik ook wel heel mooi. Heel vaak zijn er mensen die overlijden en dan lees je dat het einde van de dag of zo, weet ik veel. Terloops in de dag denk je, ah, die is overleden. Maar ik kreeg gisteren gewoon zomaar een appje van iemand. En die, Dolly is dood. Ah, Dolly. Ik ben wel een beetje fan van Dolly. Al jaren. En waarom? Omdat Dolly speelt een fantastische rol. Ik heb het idee dat zij haar hele leven heeft gespeeld. Zij speelt het domme, blonde countryzangeresje. Maar dit is een slimme zakenverhaal, jongen. Dat is niet normaal. Zij heeft namelijk onder andere een pretpark. Dat heet Dollywood. Daar werken duizenden mensen. Daar komen honderdduizenden mensen. Ze verdient een bakken met geld. Maar zo heeft ze heel veel andere dingen. Maar vooral de uitspraken. Dit is een van die mooiste uitspraken van haar.
3: Well, I've been around a long time. I don't know what kind of a legend I am. But if being around a long time makes you a legend, then I guess I am.
0: Iedereen houdt van Dolly. 80 jaar is geworden. Heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht. Hè? Een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. En ze heeft 3000 liedjes op haar naam staan. 3000. Nou, ik kan er een paar noemen. Dat is natuurlijk Jolene, 925, You Are. En die allergrootste hit van haar, waar Whitney Houston uiteindelijk met de eer is gaan strijken. Dat is I Will Always Love You. Geschreven door Dolly Parton en gezongen ook. Volgens het verhaal heeft ze het ook geschreven in 10 minuten. Dat vind ik ook zo knap. Weet je, zulke liedjes in 10 minuten schrijven. Maar goed, als je hele goede bent, dan moet het allemaal kunnen. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Onder andere 6 verdachten aangehouden voor handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. En er is een verdachte aangehouden naar de dood van de vrouw in Venlo. Meer zo in de Q-update.

Everybody Who Loves Me. Je luistert Q Music Limburg met Dean Lewis en Linkin Park. Zometeen in the end. Dit is het nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q Update. De politie heeft 6 verdachten gearresteerd voor de handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Onder de aangehouden personen zijn 2 mannen van 38 en 34 jaar uit Geleen en Nut. En 4 vrouwen van 37, 33, 41 en 46 uit Halen, Nut, Hoensbroek en Heerlen. De aanhoudingen zijn het resultaat van een breder onderzoek naar de verkoop van gevaarlijke stoffen die eerder al hebben geleid tot dodelijke slachtoffers. De drugs werden vaak aangeboden als research chemicals, wat de risico's voor gebruikers vergroot. En de politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo. Haar lichaam werd afgelopen zaterdag door een wandelaar gevonden in de bosjes langs de Maas. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. En de rechtbank in Maastricht heeft besloten dat de 3 Syriërs die verdacht worden van de verkrachting van een 18-jarig meisje in oktober 2024 in voorlopige hechtenis blijven. De zaak heeft veel aandacht gekregen. De verdachten blijven in afwachting van verdere rechtszittingen. Aanklacht betreft een ernstig misdrijf. Het heeft de gemeenschap diep geraakt en de rechtbank zal binnenkort meer informatie over de vervolging verstrekken. En tot zover de Q-update. Maak er een mooie dag van. Het is woensdag. Vandaag zonnetje hoog in de hemel, 27 graden. Files in de provincie op dit moment nog 0. Lekker doorrijden.

0: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
1: Hé, wat doe jij nou?
0: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
16: Nu hou hè, dus niet straks.
17: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
16: Nu?
15: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
16: Nu hou hè. Dus niet straks.
17: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
20: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Na bruggen en viaducten die op instorten staan, dreigt er nu ook gevaar bij portalen boven de snelweg waar de matrixborden aan hangen. Die zijn steeds vaker verroest en kunnen mogelijk zelfs instorten, schrijft de Telegraaf. Binnenkort moet een deel van de A2 dicht om een doorgeroest frame weg te halen voor een ding van 8 ton zwaar op auto's valt. Veel reacties op het overlijden van country-icoon Dolly Parton. Gisteravond werd bekend dat de zangeres, zakenvrouw en actrice op 80-jarige leeftijd is overleden. Miljoenen fans van over de hele wereld rouwen. In Amerika hangen als eerbetoon nu vlaggen een week lang half stok. Zo heeft president Trump laten weten. Alle Duitse scholieren van het heftige busongeluk op de A28 bij Weesip zijn weer thuis. Dat meldt Omroep Gelderland. De scholieren zaten in een touringcar die in de nacht van zondag op maandag een bestelbus knalde en door de vangrail schoot en op zijn kant terecht kwam. Meerdere leerlingen moesten naar het ziekenhuis, maar het gaat weer beter en ook de laatste twee zijn nu weer naar huis. Feyenoord-fans zijn volgende week niet welkom in Nijmegen als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident van afgelopen weekend, zegt burgemeester Bruls. Feyenoord-fans gooiden zondag met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Als er begin volgende week geen daders zijn opgepakt, mogen Feyenoord-fans het stadion van NEC niet in, aldus de burgemeester.
1: Ik wacht ook deze week af wat al die onderzoeken opleveren. Maar ik kan u nu al aankondigen, als volgende week, begin van de week, niet helder is of de daders worden opgepakt of het is anders niet uitgezocht, dan moeten de Feyenoord-fans thuis voor de buis gaan zitten.
0: Dat zei hij bij Goedenavond Nederland. De politie wil via camerabeelden erachter komen wie vuurwerk gooide. Het weer van Weerplaatsen. Vanochtend kan er in het zuiden nog wat regen vallen. Verder overal droog. Best ook wat zon. Het wordt 23 tot 27 graden.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
3: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Adele, die grote hit van The Water Under the Bridge. Goedemorgen, dit is Q. Tien over half.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Het doet een poging, maar omdat je dit hoort, ben je dus wakker. Dus hebben we in ieder geval poging 1 van de dag al overleefd. Ook knap. Mag je ook trots op zijn. Prijzen dat je wakker bent geworden vanochtend.
1: Daniel
0: Smulders. Niet altijd vanzelfsprekend natuurlijk. Leuk dat je luistert. Vandaag bewolkt. Uiteindelijk gaat het zonnetje wel schijnen. Wordt het 27 graden. Lekker hoor. Kijken hoe de temperatuur in de provincie is. Van een rondje Meersen 14 graden. En oh, in Gennep. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q Music.
0: Ook in Gennep wordt volop geluisterd naar Q Music Limburg. Kan maar hartstikke helder. 13 graden op dit moment. We houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen mooie provincie. Oh, we moeten even feliciteren trouwens. Gaiazoo heeft namelijk de 9 miljoenste bezoeker verwelkomd. Dus gisteren gebeurd. 9 miljoen. Gezin Ritsen uit Landgraaf met de kleindochters Emma en Sophie ontvingen een levenslang abonnement. Bloemen en knuffelaapjes van de directeur. Ik denk dat de kinderen fantastisch vinden natuurlijk dat ze een levenslang abonnement hebben. Toch leuk als ze een van de dieren mochten uitkiezen voor thuis. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat is wel grappig geweest. Ja, kies er maar één uit. Wat wil je? Een giraf of een olifant? Zeg maar. Breng hem zo naar je thuis. Omdat je de 9 miljoenste bezoeker bent. Nee, flauwkul natuurlijk. Voordat er dadelijk ineens allemaal ideeën komen. En zo. Oh ja, wat moeten we er even op terugkomen. Zometeen in de Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Onder andere scooter in brand onder viaduct. Verdacht opgepakt naar vondst van overleden vrouw in Venlo. En het aantal fietsongelukken stijgt. Meer zo in de Q-update. En lekker veel muziek van Destiny's Child. You're a Survivor. En hier is Harry Styles. American Girls.

0: En niemand wist dat Beyoncé zo'n grote superster zou worden. Al had wel iedereen het gevoel, want ze is wel degene die er altijd bovenuit sprong. Destiny's Child, Survivor hoorde je bij Q. Met zo nieuwe muziek van Kygo. Eerste nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q-update. De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo. Haar lichaam werd zaterdag door een wandelaar gevonden in de bosjes langs de Maas. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Gisteravond is een gestripte scooter in brand gevlogen onder een viaduct in Weert. Brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. De oorzaak is nog niet vastgesteld, maar de scooter was eerder al ontdaan van belangrijke onderdelen. Er zijn geen gewonden gevallen. En in Parkstad is het aantal fietsongelukken de afgelopen jaren gestegen, met uitzondering van Beekdalen, waar een daling van 23,5% is geregistreerd. In Heerlen vonden in 2025 de meeste ongelukken plaats met 91 incidenten. Simpelveld heeft procentueel de grootste stijging wat betreft kleine aantallen. De toename van ongelukken wordt deels toegeschreven aan de opkomst van e-bikes en fatbikes. En tot zover de Q-update.
1: Dit is Q-Music.
2: Topic en Becky G.
1: En dit is Q-Music.
2: Shakira en Burna Boy.
1: Is nieuw.
0: Lekker veel muziek in de ochtend. De nieuwe muziek van Kygo en Max Minone. Take Me Back.

0: mooi dat die Keigo echt een bepaalde vingerafdruk altijd in zijn muziek zet. Zo herkenbaar. Take Me Back, de nieuwe track samen met Max McNone op Q Music Limburg. Met een minuut van Limburg zometeen. Positieve bijdrage voor vandaag op de app via 06-33-345-345. Even de spelregels. Heel simpel. Typ in, spreek in, hou het kort. Hou het positief. En hou het leuk voor ons allemaal.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen mee.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
3: eboekhouden.nl. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: eboekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker,
7: Kippie.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Q-Music Limburg. Nieuws. 8 uur.
4: Goedemorgen. Het overlijden van country-icoon Dolly Parton maakt wereldwijd enorm veel los. Veel grote sterren reageren, onder wie Taylor Swift. Zij zegt dat een wereld zonder Dolly niet goed voelt. Sabrina Carpenter noemt haar een engel op aarde. Dolly Parton scoorde vanaf de jaren 70 tientallen hits. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen. En ze had ook miljoenen fans. In de stad van Dolly, Nashville, zijn ze dan ook in shock. Onder wie ook deze vrouw.
5: A true loss to this world. I just hope that we can all look to her example and do better for this world.
4: Dolly Parton is 80 jaar geworden. Ze overleed aan kanker en het afscheid is in besloten kring. De veiligheidschecks op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren. Er wordt actie gevoerd omdat beveiligers de werkdruk te hoog vinden. Zo is amper ruimte voor pauzes of verlof. En morgen gaan de bonden en Schiphol erover in gesprek met elkaar. Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes niet ver van het centrum. De politie ging al snel uit van een misdrijf. En de vrouw was 40 en kwam uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend. De Champions League-droom van NEC, ja, die is voorbij. De club uit Nijmegen heeft zich definitief niet geplaatst. Het Noorse Bodø Glimt was ook gisteravond weer te sterk en won met 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. De keeper kreeg namelijk na 3 minuten rood voor hands buiten de 16 meter. Daarover hoor je de aanvaller Brian Linssen bij Ziggo Sport.
6: Je gaat hier met alle goede bedoelingen naartoe. Met de hoop dat we hier echt dat er iets kon gaan gebeuren. Maar ja, en dan minuut 3, dan is het eigenlijk wel voorbij.
4: Nou, niet helemaal, want NEC gaat nu door in de Europa League een treetje lager. Nog het weer van Weerplaza. Vanochtend kan er nog wat in het zuiden nog wat regen vallen. Ook vanmiddag nog. Verder is het overal droog met ook best wat zon. Het wordt 23 tot 27 graden.
7: Meneer, mag ik u wat vragen?
8: Ja.
7: Waar kent u Hazy van?
8: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
7: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
8: Oké.
7: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
9: Even snel iets nodig voor in huis? Bij Retail Park Roermond shop je bij Action, Jisk en Xenos. Slim, verrassend en makkelijk parkeren.
10: And action!
11: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forum City Film Arena en Forum Sittard.
12: Je luistert naar Q-Music Limburg.
13: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Sammy, morning hoor je, het is Kill Music Limburg. Goedemorgen, leuk dat je luistert. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Op deze mooie dag, we zitten op woensdag. Dus lekker, midden van de week alweer. Augustus nummer 26.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Vandaag een mooie dag met een temperatuur van 27 graden. Ja, ook vandaag. En morgen gewoon even lekker zomers. Al begint de dag wel een beetje bewolkt. Maar wees niet bang, er valt geen regen.
1: Daniel Smulders.
0: Tenminste, maar don't shoot a messenger als het wel gebeurt. Ik ben natuurlijk geen weerman. Ik ben degene die het voorleest. Goedemorgen, Tegelen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Yo! Leuk dat je luistert. De 15 graden op de thermometer. Wat een dag hè vandaag over Dolly Parton. Mensen zijn aan het tranen over de hele wereld. Echt bizar. Dolly. Ah, ja, ik ben echt helemaal fan van Dolly. Dolly heb ik altijd al fantastisch gevonden. Gewoon omdat ze... is één grote act die vrouw... altijd in haar leven in stand heeft gehouden. Ik weet niet of ze... Ze komt een beetje over als het domme country blonde meisje. Maar ze is een keiharde zakenvrouw. En grappig ook nog eens. Ik heb al eens het... er zijn twee mooie verhalen over Dolly Parton. Het ene is dat ze ooit meedeed met een Dolly Parton lookalike verkiezing. Omdat ze toevallig in de stad was. Want ze zou daar gaan optreden. En toen was er een lokale kroeg of zo. Een groot café. En die gingen dus een lookalike wedstrijd doen. Ze reed voorbij. Ze dacht, oh, ik ga meedoen. En ze verloor. Omdat ze niet genoeg op Dolly Parton leek, volgens de organisatie. Dat is dan wel grappig. En natuurlijk het feit dat ze eigenlijk altijd... volledig met schmink en zo mooi opgemaakt en dergelijke... in haar bed ligt te slapen. Want ze zegt, stel dat er ooit brand uitbreekt en ik moet de straat op. Ik kan natuurlijk niet zonder make-up de straat op. Dus dat vond ik dan ook wel weer grappig. Even kijken, hadden we nog iets over Botox? Dat was deze.
3: Somebody says, oh Dolly, you always just look so happy. I said, that's the Botox. And the collagen.
0: Prachtige vrouw. Oh, Dolly, op 80-jarige leeftijd overleden. Zometeen Q-update. Wou je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie? Onder andere het volgende. Dat er 6 verdachten zijn aangehouden voor handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Meer zo in de Q-update. Q-music.

bij Q. En I knew it, I knew ya. Het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. En de minuut van Limburg komt er zo meteen aan, hè? 7:15. De politie heeft 6 verdachten gearresteerd voor de handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Onder andere 2 mannen uit Geleen en Nut en 4 vrouwen uit Halen, Nut en Hoensbroek en Heerlen. De aanhoudingen zijn het resultaat van een breder onderzoek naar de verkoop van gevaarlijke stoffen, die eerder al hebben geleid tot dodelijke slachtoffers. De drugs werden vaak aangeboden als research chemicals, wat de risico voor gebruikers vergroot. De rechtbank in Maastricht heeft besloten dat de 3 Syriërs die verdacht worden van de verkrachting van een 18-jarig meisje in oktober 2024... in voorlopige hechtenis blijven. De zaak heeft veel aandacht gekregen. Verdachten blijven in afwachting van verdere rechtszittingen. Aanklacht betreft een ernstig misdrijf dat de gemeenschap diep heeft geraakt. De rechtbank zal binnenkort meer informatie over de vervolging verstrekken. En in Sittard Geleen is op de Veeweg gisteren een boa constrictor aangetroffen. Politie doet een oproep om de eigenaar te vinden. De slang schijnt niet gevaarlijk te zijn, maar de autoriteiten willen graag weten van wie is deze slang. Mensen met informatie worden verzocht zich te melden. Het is nog onduidelijk hoe deze boa constrictor op straat is beland. Geen verhaal is dat. Die komt niet van ver, dat kan niet anders. Deze, ik zou ergens in de buurt gaan zoeken van de Veeweg. Daar is even aanbellen bij wat mensen. Hè? Zo zou ik het doen als ik bij de politie werkte, maar dat werk ik gelukkig niet. Ik zit bij de radio en ik heb de minuut van Limburg voor je. Dat ben jij ook, want jij bent daar onderdeel van. Via de WhatsApp 0633345345 kun je bericht doorsturen. Ben je misschien zo wel op de radio. Een paar spelregels, hou het kort, hou het positief en spreek het in, typ het in. En je bent er misschien zo wel te horen. 0633345345. Dat CSCO en Little Mix komt de minuut van Limburg. Oh, yeah.

0: Silencio, Little Mix. Je hoorde de reggaeton lento.
1: Daniel, maak je wakker.
2: Ja, ik doe een poging en het is hoog tijd voor...
0: De Minuut van Limburg. Kijken wat de berichten zijn. Oh, ze komen alweer een heleboel binnen. Die van jou kan er ook bij, hè? Ik zal het nummer nog een keer geven, zo.
3: Q-Music, goeiemorgen!

0: Het WhatsApp-nummer voor de Minuut van Limburg is 06-33-345-345. Je positieve bijdrage voor vandaag. Kom maar door. Onder andere het bericht van... Wacht even de boel een beetje scherp zetten hier, want... Van Daniel Smulders dit. Slecht voorbereid. Oké, goedemorgen Q-Music. Goed aan Rafael wordt hier gestuurd. Nou, dankjewel voor je bericht, Gio. Wat hebben we?
1: Goedemorgen Limburg.
0: Hoi.
1: Nieuwe dag, nieuwe kansen. Yes. Gast erop weer vandaag.
0: Poes. Goedemorgen Q. Wilde Ilona doorgeven dat ze alle ballen in de lucht moet houden. Oké, Ilona. Succes in het circus vandaag dan. Je werkt in het circus of zo, als je alle ballen in de lucht moet houden. Of bij de IKEA, de ballenbak. Lekker weer een dagje samen met Manuel Thielen. De klanten bevoorraden. Leuke dag gaan we ervan maken bij Hanos. Nou, heel veel plezier. Ah, en oma Jolanda is vandaag jarig. Gefeliciteerd, oma Jolanda. Hiep, hiep, hiep. Van de kleinkids. Volgens mij zingen ze ook.
2: Lang zal ze leven.
0: Ach, wat mooi. Speciaal voor oma Jolanda deze.
2: In de gloria.
0: Ja, goedemorgen Q. Het is lang geleden, maar ik ben er weer. Fijne dag voor jullie. En Kim en Nolan, ik hou van jullie. Dikke kus en een knuffel. Ik was de prullenbakkerman en werkzaam bij de Emma.
3: Oké.
0: Ah, we hebben een van de prullenbakkermannen. Die heeft een nieuwe baan. Die werkt tegenwoordig in de schoenen. Zo, nou ga er maar niet naast lopen, zou ik zeggen. Vandaag weer woensdag. Ik zit in de auto met koffie en nul zin om naar kantoor te gaan, Daniel. Maar verder gaat alles goed, zegt Tom uit Roermond. Dag 3 school. We hebben vanochtend voor het eerst niemand hoeven roepen dat we te laat zouden komen. Er zit echt vooruitgang in, zegt Mireille. Leuk. Mijn hond heeft de zomervakantie van de kinderen duidelijk ook leuk gevonden. Sinds maandag is iedereen weg. Kijkt hij de hele ochtend chagrijnig naar de voordeur. Ja, dat is wel een zielig verhaal. Ja, zo'n hond is, die snapt dat natuurlijk niet, vakantie. Die begrijpt er helemaal niks van. Even kijken, kun je dochter Puk succes wensen? Die heeft rijexamen vanmiddag. We duimen allemaal mee, zet hem op. En vanochtend voor het werk een rondje gewandeld. Beetje frisse lucht, zonnetje erbij. Waarom doe ik dit niet iedere ochtend? Vraag ik me elke ochtend weer af. En dat is een bericht van Vincent. Nou, dankjewel Vincent voor je bericht. En tot zover ook de Q-update. En een minuut van Limburg, die er morgen weer is om 7:45. WhatsApp-nummer dat je dan kunt gebruiken is 06-33-345-345. 8:15, morgenochtend weer.

0: Fion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Fion, hypotheken vanuit het hart.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2+3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is die ja. Jumbo.
11: Hé, hey, wat is dat?
12: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
11: Doe maar duur.
12: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
13: Greenwave. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Ik betaal de 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
17: Simpel. Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: alleenbakker.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, het nieuws van nu.nl.
7: Goedemorgen. Het overlijden van country-icoon Dolly Parton maakt wereldwijd enorm veel los. Veel grote sterren reageren, onder wie Taylor Swift. Zij zegt dat een wereld zonder Dolly niet goed voelt. Sabrina Carpenter noemt haar een engel op aarde. Dolly Parton scoorde vanaf de jaren 70 tientallen hits. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen. En ze had ook miljoenen fans. In de stad van Dolly, Nashville, zijn ze dan ook in shock. Onder wie ook deze vrouw.
8: A true loss to this world. I just hope that we can all look to her example and do better for this world.
7: Dolly Parton is 80 jaar geworden. Ze overleed aan kanker en het afscheid is in besloten kring. De veiligheidschecks op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren. Er wordt actie gevoerd omdat beveiligers de werkdruk te hoog vinden. Zo is amper ruimte voor pauzes of verlof. En morgen gaan de bonden en Schiphol erover in gesprek met elkaar. Er is niemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes niet ver van het centrum. De politie ging al snel uit van een misdrijf. En de vrouw was 40 en kwam uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend. De Champions League-droom van NEC, ja, die is voorbij. De club uit Nijmegen heeft zich definitief niet geplaatst. Het Noorse Bodø Glimt was ook gisteravond weer te sterk en won met 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. De keeper kreeg namelijk na 3 minuten rood voor hands buiten de 16 meter. Daarover hoor je de aanvaller Brian Linssen bij Ziggo Sport.
9: Je gaat hier met alle goede bedoelingen naartoe. Met de hoop dat we hier echt dat er iets kon gaan gebeuren. Maar ja, dan minuut 3, dan is het eigenlijk wel voorbij.
7: Nou, niet helemaal, want NEC gaat nu door in de Europa League een treetje lager. Nog het weer van Weerplaza. Vanochtend kan er nog wat in het zuiden nog wat regen vallen. Ook vanmiddag nog. Verder is het overal droog met ook best wat zon. Het wordt 23 tot 27 graden.
10: Je luistert naar Q Music Limburg.
11: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Maakt je wakker.
1: Een hele goede morgen. Lekker woensdag, 10:50 is het. We zitten op 26 augustus en we hebben nog een prachtige mooie dag voor de boeg. Het wordt een graadje of 27 vandaag.
0: Daniel Smulders.
1: Ja, kan ook slechter, hè, denk ik dan maar. Laten we eerlijk wezen. Maar het is gelukkig niet. We hebben lekker weer. En Q-Music Limburg houdt je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie onder andere. Het nieuws is bijvoorbeeld vandaag. Ja, het gaat over Dolly Parton. Meer dan 100 miljoen platen heeft ze verkocht. 3000 nummers op haar naam staan. Haar allergrootste is de succesvolle hit van Whitney Houston, I Will Always Love You. Werd gezongen en geschreven door Dolly. Nieuws van vandaag is dat ook rugzakken en tassen het vaakst zijn gestolen deze zomer. Er is in bijna een kwart van de gevallen aangifte van gedaan. Dat meldt de verzekeraar aan de Telegraaf. Rugzakken en tassen. Afgelopen jaren werd de mobiele telefoon het meest gejat. Maar dat is niet meer. Die staat op plek 2. Ja, of je moet je telefoon in je rugzak hebben zitten. Portemonnees, zonnebrillen zijn ook erg populair bij dieven. Maar, en deze vind ik wel heel erg opvallend, bikinis van vakantiegangers blijken ook niet veilig te zijn voor dieven. Maar hebben jullie dan aan of zo? Of wat? Kom je weer, als die in de rugzak zit, dan... Maar ja, er zijn niet veel mensen die een bikini in een rugzak doen, toch? Nou goed, de verzekeraar zal wel gelijk hebben in deze. Zo meteen Q-update, we houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere dat er een wegpiraat is die 139 reed waar je 50 mag. Gebeurde in de provincie, details zometeen, ook hoe het is afgelopen. Je hoort de nummer 1 van Nederland, Shakira en Burna Boy. Maar eerst je vrienden van de Rembrandts bij Q.

Boy, Die Die, Q Music Limburg. Er komt een liedje aan over de liefde. Of in ieder geval over de verwachting die erbij hoort. Dat is nieuwe muziek, maar eerst hoor je nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Een 36-jarige Venlonaar is aangehouden nadat hij met 139 km per uur over een 50-weg reed. En toen de politie hem wilde pakken, ging hij er vandoor in zijn BMW M2. Maar hij werd klemgereden na een korte achtervolging. Zijn rijbewijs en zijn BMW is die voorlopig kwijt. Politie heeft 6 verdachten gearresteerd voor de handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Onder andere 2 mannen uit Geleen en Nut en 4 vrouwen uit Halen, Nut, Hoensbroek en Heerlen. De aanhoudingen zijn het resultaat van een breder onderzoek naar de verkoop van gevaarlijke stoffen die eerder al hebben geleid tot dodelijke slachtoffers. De drugs werden vaak aangeboden als research chemicals, wat de risico's dan weer voor gebruikers vergroot. En in Sittard Geleen is een boa constrictor aangetroffen. De politie heeft een oproep gedaan via Burgernet om de eigenaar te vinden. De slang is veilig, maar de autoriteiten willen graag weten van wie het reptiel is. Mensen met informatie worden verzocht zich te melden. Het is nog onduidelijk hoe de boa constrictor op straat is beland. En tot zover de Q-update. Zo houden we op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Iedere ochtend tussen 7 en 9 hebben we ook ontzettend veel muziek. Hier, namelijk die zomerrit van Calvin Harris en Clementine Douglas. Blessings, zometeen. En nu nieuwe muziek. En soms mis je in een relatie niet de persoon. Je mist de persoon die je hoopte dat iemand zou zijn. Want in je hoofd is alles mogelijk. Daar zegt iemand precies de juiste dingen. Daar komt dat berichtje wel. En daar kiest iemand uiteindelijk toch voor jou. Terwijl je eigenlijk best weet hoe het zit. Iemand zoekt je alleen als het hem uitkomt. Mooie woorden blijken weinig waard. En toch blijf je het verhaal in je hoofd herschrijven. Misschien worden we namelijk niet alleen verliefd op wie iemand is, maar ook op wie we hopen dat iemand ooit zal worden. En soms is die verwachting veel moeilijker los te laten dan de persoon zelf. Dat is de insteek van de Spiks.nieuwe Sienna Spyro, Great Expectations op Q.

0: het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
3: Qmusic, de top 40.
4: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je...

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
4: Kippie!
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchten Jam verlaagt naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: Wie was er aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
15: Hit it. Voor die twee.

0: KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Goedemorgen. Het is nog maar de vraag of Feyenoord-fans volgende week welkom zijn bij de uitwedstrijd tegen NSC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zegt dat hij geen supporters in het stadion wil als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur afgelopen weekend. Toen gooiden Feyenoord-hooligans met vuurwerk naar het uitvak en je hoort Bruls bij WNL erover.
1: Die gasten die dit hebben gedaan kunnen gewoon voor dan over twee weken naar het voetbal kijken. Wat doet dat moreel? Hoe leg je dat uit aan die 9-jarigen dat je iets kunt doen, maar de volgende keer doorgaan? Je moet echt een lijn trekken. We gaan ze op geen enkele manier mee belonen.
0: De politie wil nu via camera beelden erachter komen wie het vuurwerk gooide. Er is iemand opgepakt die misschien te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes, niet ver van het centrum. En de politie ging al snel uit van een misdrijf. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend. Telefoons zijn niet langer het meest gestolen item op vakantie. Het zijn nu vooral tassen en rugzakken waar het vaakst aangifte van wordt gedaan. Dat meldt de verzekeraar volgens de Telegraaf. Het gaat om bijna een kwart van de aangifte. Ook pikken dieven soms bikinis en opmerkelijk haar-extensions van vakantiegangers. En ook in ons land staan veel mensen stil bij de dood van country-icoon Dolly Parton. Zo reageren veel BN'ers op het overlijden van de 80-jarige zangeres. Johan Derksen noemt haar de beste country-zangeres ooit. En echt een held. Een zanger Waylon zegt juist dat hij geen woorden heeft. De Nederlandse Dolly Parton, Country Wilma, is ja ook geraakt door het nieuws. Ze was volgens Wilma echt een geweldige en mooie vrouw.
2: Het gezicht, de uitstraling naar de mensen toe. Lief zijn voor goede doelen. Ze had altijd een woordje klaar en ja, beeldschoon. Mijn god, die taaier.
0: Het zijn ze bij Hart van Nederland. Dolly Parton is 80 jaar geworden en ze overleed aan kanker. Het afscheid is in besloten kring. Het weer van Weerplaats en het zuiden kan deze ochtend en vanmiddag nog wat regen vallen. Verder overal droog, met ook wat zon. 23 tot 27 graden.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

oktober. En daarop staan nooit eerder uitgebrachte demo's, zeldzame opnames en haar complete concert uit 2007 in Paradiso. De producer Mark Ronson blikt voor de gelegenheid terug op de samenwerking. Hij produceerde 6 nummers, hè? Rehab, Back to Black, Love is a Losing Game en deze klassieker You Know I'm No Good. Dit is Amy Winehouse op Q Music Limburg.

Je luistert Kill Music Limburg. Lekkere liedjes, heel veel hebben we er voor je. Zometeen om 9:30 start het Foute Uur. Je kijkt naar Camille Cabello, Ed Sheeran. En nu nieuwe muziek, Lost Frequencies uit de Nederlandse top 40. Blijven ze wel een beetje hangen hoor in het onderste gebied. Maar niet echt een hele grote hit, maar is wel lekker. Live it all.

0: Dotan en Home op Kill Music Limburg, waar je zometeen het foute uur hoort. Een beetje verplaatst. Tegenwoordig starten we ermee om 9:30. Lekker nog hier, lekkere foute liedjes zoals deze. Anita Meijer. En lekker dansen met de Nightcrawlers uit de 90s. Push the feeling on. En als je het nu al niet meer ziet zitten, Demi zo meteen in het foute uur.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Psst. Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: /business.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
8: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
10: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Hé, hey, wat is dat?
14: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
13: Doe maar duur.
14: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed.

0: Whitney.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Jongens, eten.
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Goedemorgen. Een nieuwe dag van actie op Schiphol. Rond deze tijd staken beveiligers weer. Ze controleren kort geen passagiers en bagage. Ze zijn de hoge werkdruk zat, zoals deze beveiliger, die extra hard nodig is omdat als een vrouw gefouilleerd wordt, een vrouw dat moet doen.
9: Dat betekent dat je echt een hele shift wat staat te fouilleren. Dus als je 6 tot 8 uur een dienst hebt, dan kun je bijna niet afgelost worden door het tekort aan dames.
8: Zei ze bij regiozender NH. Ook vanmiddag en vanavond zijn er weer korte stakingen. Morgen dan praat Schiphol met de beveiligers. Dan iets heel anders. We weten in ons land eigenlijk niet hoeveel kinderen worden gemarteld. Zoals het pleegmeisje uit Vlaardingen. De NOS zegt dat het nog 11 keer vaker is gebeurd de laatste jaren. Kinderen die worden opgesloten, vastgebonden, geslagen of uitgehongerd, soms jarenlang. Volgens experts overkomt het nog veel meer kinderen, maar durven ze het vaak niet te vertellen en worden ze soms ook niet geloofd als ze dat wel doen. Vandaag is het zomers warm, toch al eventjes over de winter. Als die normaal is, is er waarschijnlijk genoeg gas in ons land om onze huizen te verwarmen. Maar wordt het koud, is het een ander verhaal. Volgens nu.nl is er minder gas op voorraad dan eerder. Energiebedrijven slaan nu bijna geen gas op, omdat het ze geld kan gaan kosten. Gas is deze zomer duurder dan de prijs die komende winter wordt verwacht. En schrikken, op een kermis in Hamburg in Duitsland. Zo'n 3 uur lang zaten mensen vast in een zweefmolen op 30 meter hoogte, schrijven Duitse media. Was een technische storing. Met een hoogwerker deelden hulpverleners dekens uit, omdat het fris was gisteravond toen het gebeurde. Uiteindelijk lukte het dus na uren om die attractie te laten zakken en iedereen was daarna weer veilig. Het weer van Weerplaza in het zuiden van morgen en ook later vanmiddag kans op buien. Op andere plekken droog, mix van wolken en zon en 23 tot 27 graden.
10: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
11: And action.
10: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
12: Welcome to the one and only, the original.
10: Dit is
13: het Foute Uur.
10: Non-stop.
12: Q Music is

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
3: Kippie.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
13: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
15: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
10: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: nu!
10: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
14: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken... zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Q-Music Limburg, nieuws. 11 uur.
2: Goedemorgen. Groot onderzoek op de N290 in Zeeland. Op die weg waar eerder dit jaar 3 leerlingen en een directeur van een school werden doodgereden, is de politie bezig met testritten. Politie gebruikt daarvoor de originele auto. Ze vertellen bij de NOS wat ze willen onderzoeken.
3: Het gaat nu vooral om de snelheid die we gaan meten. We gaan met verschillende snelheden over het wegvak rijden om te kijken welke snelheid het dichtst in de buurt komt van de gemeten snelheid destijds.
2: De bestuurder, een man van 20, zou te hard hebben gereden toen het ongeluk gebeurde. Later bleek dat hij dat veel vaker deed. Ook filmde hij zichzelf terwijl hij te hard reed en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto het mogelijk niet meer deed. Vlieg je vanaf Schiphol, hou dan ook vandaag rekening met vertraging. Net als gisteren staken beveiligers. Ze zijn boos vanwege de hoge werkdruk. Vakbond FNV is er duidelijk over bij NH Nieuws.
4: De beveiligers zijn gewoon klaar met loze beloftes en zeggen tot hier en niet verder.
2: En morgen dan praat Schiphol weer met de bonden. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt voor de zwaardaanval op een middelbare school. Een oud-leerling kwam afgelopen vrijdag met een zwaard de school in. Een meisje werd gedood, 3 jongens raakten gewond. De nu gearresteerde man zou de oud-leerling misschien hebben geholpen. En niet de politie, maar een lege tank heeft een eind gemaakt aan een politieachtervolging in Zuid-Holland. De politie ging achter een bestuurder aan die met meer dan 250 km per uur over de A15 reed. Nou, stoppen, dat wilde hij niet, maar dat moest hij uiteindelijk toch. Zijn tank was namelijk leeg. De bestuurder is opgepakt, hij had drank en drugs op. Het weer nog van Weerplaza, zon en wolken. In het zuiden kans op wat regen nog. Het wordt 21 tot 26 graden vandaag.
1: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
6: Voor die

0: 40% korting bij Bouwmaat.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
4: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia.
5: Lekker. Kippie.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white, je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
9: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
13: Hé, wat doe jij nou?
12: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
14: Nieuwe klas, nieuwe avonturen. En natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
17: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
23: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Lever je vuurwerk in. .nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel.

0: Grando.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
13: Goedemiddag. In Apeldoorn worden op dit moment 3 flatgebouwen ontruimd, meldt de politie. Mensen van zo'n 100 appartementen moeten weg. Er is namelijk een drugslab gevonden. En wat er nou precies is gevonden...

0: Momenten uit, blijkt het onderzoek van de ABN AMRO waar het AD over schrijft. Voor jongeren zijn de zaterdag en zondag de dagen om de winkelstraat in te gaan en dus geld uit te geven. 70-plussers die gaan er juist liever op de vrijdag op uit. Zou onder meer komen doordat ouderen de zondag vaker zien als een echte rustdag. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken. In het zuiden kans op nog wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: dreams are bursting at the seams.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
7: Hé, wat doe jij nou?
6: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's.
14: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu helemaal.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker,
6: Kippie.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: Nu bij Dirk, honigpasta, 99 cent. Goeie prijs toch?
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer.

0: vast wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ah, oh, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, proef jij even?
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Strikt. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld.
18: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Q-Music Limburg, nieuws, 1 uur.
20: Goedemiddag. Opnieuw is iemand in ons land overleden aan Wesnelkoorts. Een virus dat wordt verspreid door muggen, meldt het RIVM. Eerder overleed al een vrouw uit Drenthe. En nu is iemand in de provincie Utrecht eraan doodgegaan. En die persoon is hier in ons land besmet geraakt. Ook liggen er nog 2 mensen in het ziekenhuis met zo'n Wesnel-infectie. Het is bijzonder dat dit gebeurt. Verreweg de meeste mensen die worden geprikt krijgen namelijk geen klachten. Dan naar Apeldoorn, daar is de bewoner van een flat opgepakt nadat er mogelijk een drugslab is gevonden. Honderden appartementen zijn er ontruimd. Deze verslaggever van Omroep Gelderland vertelt meer.
21: Bewoners worden hier in een zijstraat opgevangen. Het gaat ongeveer om zo'n 220 bewoners. Er zijn 3 appartementenblokken inderdaad ontruimd en nog wat bungalowwoningen.
20: In de woning van de verdachte die is opgepakt zijn ook meerdere wapens gevonden. Verdrietig nieuws dan uit Pakistan. Er zijn bij een brand in een ziekenhuis in hoofdstad Islamabad 15 baby's omgekomen. Het vuur woedde op de afdeling verloskunde van het ziekenhuis. De brand zou zijn ontstaan doordat er iets stuk was in het airco-systeem. 1 baby kon worden gered. En Feyenoord gaat de komende 2 uitwedstrijden geen supporters meenemen, meldt de club zelf. Feyenoord heeft het besluit zelf genomen nadat het afgelopen weekend misging tegen Cambuur in Leeuwarden. Er werd vuurwerk gegooid, 7 supporters van Cambuur raakten erbij gewond. Er wordt nog altijd naar de daders gezocht. Het weer nog van Weerplaza, zon en wolken, maximaal 26 graden. Morgen dan kan het lokaal 30 graden worden.
22: Stiel Accupower, frisse groentechniek natuurlijk.
0: Het beste voor buiten.
5: Een goede nacht maakt je dag beter. Bij Retail Park Roermond vind je Swiss Sense, Beter Bed en Haco Wonen en Slapen. Comfort dat bij je past.
22: And action. Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.

0: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Deals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
5: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes. €1,79.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's.
13: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
20: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
19: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
21: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
22: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
21: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: Autotaalglas is partner van de top 40.
24: Ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
27: Je luistert naar Q.

0: maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
1: Kippie!
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamevolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamevolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Hey, ben je er weer?
13: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
12: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
13: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
12: Ja, lekker. Je
14: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1.
19: Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter, €1. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
21: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
22: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
21: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat

0: Goedemiddag. In Nepal zijn bij zware overstromingen en modderstromen zeker 17 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook honderden vermisten. Onder hen is ook een Nederlander, melden de autoriteiten in Nepal. Het water steeg plotseling, meerdere dorpen zijn weggevaagd. Op beelden is te zien dat de schade enorm is. We hoeven ons geen grote zorgen te maken nu er twee mensen in ons land zijn overleden aan het West Nijl-virus. Dat virus wordt verspreid door muggen. Na een vrouw uit Drenthe is er nu ook iemand in de provincie Utrecht aan dood gegaan. Die persoon is in ons land besmet geraakt. Maar toch is er geen reden tot paniek, want, zegt het RIVM bij de NOS...
1: Als je daarmee besmet raakt, heeft het grootste deel van de mensen merkt dat niet, maar ongeveer 20% kan wel klachten ontwikkelen en 1% kan zeer ernstige klachten ontwikkelen.
0: En de meeste mensen krijgen er dus geen klachten van. In Apeldoorn kunnen de bewoners van twee flats die werden ontruimd terug naar huis, meldt de politie. Een derde flat is nog altijd leeg. Daar wordt nog onderzoek gedaan naar een mogelijk drugslab en meerdere wapens die zijn gevonden. Ook is er een bewoner van een van die flats opgepakt. En de zwemtocht van Maarten van der Weijden heeft toch nog dik 7 ton opgebracht voor het goede doel. Van der Weijden wilde langs 22 steden zwemmen, maar moest halverwege stoppen omdat hij ziek werd. Het geld is voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer nog van Weerplaza, zon en wolken, maximaal 26 graden. Morgen dan kan het lokaal 30 graden worden.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: De maaltijden van Kippie, zoals kip in cashew saus. Lekker!
8: Kippie!
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid, zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
12: Terstal. Maak elk moment mooi.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
20: Domino's. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
22: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
24: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches wanna look like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
29: Hallo.
0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: De hete zomer. Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch.
12: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
15: Domino's.
17: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
20: Manutan, Manutan.
19: Bestel op manutan.nl.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
25: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
26: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
25: Nu bij Dirk. Joma maaltijdsalade. 400 gram. 1,89.
26: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
27: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezenpistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
28: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
29: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
30: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
31: Simpel.
32: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
33: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
34: Q-Music Limburg nieuws.
35: Goedemiddag, ik begin met een update over de ramp in Nepal, waar een verwoestende vloedgolf een spoor van vernieling heeft aangericht in het Himalaya-gebergte. Honderden toeristen worden vermist. Mogelijk ook een Nederlander, maar dat kan ons land niet bevestigen. Er zijn zeker 22 doden, maar gevreesd wordt dat het aantal nog verder oploopt. Hele dorpen, wegen en bruggen zijn weggevaagd. Mogelijk kwam de overstroming door een aardbeving waardoor lawines ontstonden. Dan naar eigen land. De zaak rond de opgepakte verpleger Jelle D. van een zorgcentrum in het Brabantse Oorschot wordt groter. Hij wordt volgens justitie nu ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van een tweede bewoner. Het gaat beide om hoogbejaarde mannen die zijn overleden. Volgens de Telegraaf is de verdachte een oud deelnemer van tv-soap De Bondgenoten. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn terug in het Verenigd Koninkrijk. Ze kwamen volgens de BBC met een privéjet deze kant op, vanuit Amerika, waar ze jarenlang woonden. Het stel verliet het VK 6 jaar geleden, nadat ze stopten met hun taken voor het Britse koningshuis. De kinderen van Harry en Meghan zouden vanaf volgende week naar een Britse school moeten gaan. En wanneer trek jij de portemonnee? Uit onderzoek waar het AD over schrijft, blijkt dat jongeren vooral op zaterdag en zondag geld uitgeven. Met stappen, een hapje eten, een beetje shoppen. Ouderen geven op zondag juist veel minder uit. Ze wonen vaak in gebieden waar de winkels op zondag dicht zijn en zien zondag als rustdag. Maar daar trekken jongeren zich dus niets van aan. Dan het weer van Weerplaza. Zowel zon als wolken vanmiddag. 23 tot 26 graden. Morgen kan het lokaal tropisch worden. En aan het eind van de dag kans op stevige plensbuien met onweer.
0: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag toch naar de winkel of trekpleister.nl.

0: potje spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens vol automatische espresso machines. Bestel de beste voor jou.

0: Kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
1: Kippie.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Hé, hey, wat is dat?
5: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
4: Doe maar duur.
5: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
6: Greenwave?
0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Ik betaal de 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
13: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
18: vakantie!
17: ANWB en gaan.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Music. Je luistert naar

0: bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld.
15: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Wie was er aan de beurt?
21: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
20: Hit it!

0: alleenbakker.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Q-Music Limburg. Nieuws. 4 uur.
4: Goedemiddag. Volop reddingsacties in Nepal en Tibet. In dat grensgebied is de schade enorm na een gigantische modderstroom. Zeker 55 mensen zijn daarbij omgekomen. Honderden anderen worden nog vermist, voornamelijk toeristen. Mogelijk zit daar ook een Nederlander bij, maar Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. De organisatie die verantwoordelijk is voor het woonzorgcentrum in Oorschot is ontzettend geschrokken. Geschrokken van het nieuws over verdachte Jelle D. Hij wordt volgens justitie nu ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van een tweede bewoner van dat zorgcentrum. Het is onduidelijk wat zijn rol precies is geweest. In Apeldoorn kunnen alle bewoners van 3 flats terug naar huis. Eerder moest iedereen zijn huis uit omdat er mogelijk een drugslab was gevonden. Of dat ook echt zo is, is onduidelijk. De burgemeester van Apeldoorn sprak eerder vanmiddag met buurtbewoners.
5: Die zijn natuurlijk wel geschrokken, maar ze begrijpen het wel dat deze maatregel nu genomen moet worden in een best wel grote cirkel. Ja, met gevaar op explosieven kan je beter de voorzorg dan achteraf zeggen dat je te weinig hebt ontruimd.
4: Eerder werd al een bewoner van de flat opgepakt omdat er wapens en vuurwerk was gevonden. En de Nijmeegse burgemeester Bruls is blij dat Feyenoord geen supporters meeneemt naar de uitwedstrijd tegen NEC. Hij vindt het terecht dat Feyenoord ingrijpt. Reden is het vuurwerkincident bij Cambuur afgelopen weekend. Daarbij raakten 7 supporters gewond. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. En morgen begint droog en zonnig, 25 tot lokaal 30 graden. Maar 's avonds zijn er stevige onweersbuien.
3: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter, €1. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Bij Eurojackpot maak je

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting. Bij Bouwmaat.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Autotaalglas is partner van de top 40.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
14: Nu haal, hè, dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
19: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
6: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
7: Kippie. Hey, wat is dat?
8: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
7: Doe maar duur.
8: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
9: Greenwave.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
8: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
11: Ja! Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso. Omdat elke rit telt.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
16: Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
19: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
20: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
21: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
23: Wie was er aan de beurt?
24: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
23: Hit it!
25: Voor die 2...

0: Goedemiddag. Het dodental door de grote overstroming in Nepal is opgelopen tot 95. Het land noemt het een onvoorstelbare ramp. De overstroming in het Himalaya-gebied in het noorden van het land heeft een enorme ravage aangericht. Complete dorpen zijn weggevaagd. Honderden mensen worden vermist, onder wie ook veel toeristen. De overstroming lijkt te zijn veroorzaakt door een combi van een aardbeving en hoogwater. Het minderheidskabinet heeft de begroting voor komend jaar rond, zegt financiënminister Heijnen. Op Prinsjesdag, of vlak ervoor als het weer uitlekt, horen we wat de plannen precies zijn. Maar dat betekent niet dat alles ook lukt. Er wordt nog altijd druk gepraat met meerdere oppositiepartijen. Die heeft het kabinet hard nodig voor steun om de plannen er doorheen te krijgen. Bewoners van een flat in Apeldoorn kunnen weer veilig terug naar huis. Vanmorgen werden zo'n 100 appartementen ontruimd nadat de politie explosieven bij iemand thuis ontdekte. Ook zijn er wapens in beslag genomen en mogelijk zat er een drugslab. De bewoner is opgepakt. En de Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om een boycot van de FIFA in te trekken. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De FIFA zou aan de UEFA hebben beloofd dat de plannen om het WK commerciëler te maken er echt niet komen. Die plannen zorgden de afgelopen weken al voor een storm van kritiek. FIFA-baas Infantino werd opgeroepen te vertrekken, maar voorlopig weigert hij dat. Dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en af en toe wat bewolking bij 23 tot 26 graden. Morgen wordt het nog een tandje warmer en dan kan het ook gaan onweren.
1: Kun jij wel wat sportiviteit in je leven gebruiken? Bij Retail Park Roermond vind je alles om jouw sportieve ambities een boost te geven. Van comfortabele sportkleding tot robuuste outdoorartikelen. Zo wordt sporten nog leuker.
2: And action. Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forum City Film Arena en Forum Sittard.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
2: Kippie.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
15: Nu hou hè, dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
17: Aldi.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor €12 met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
22: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
23: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
0: ANWB en gaan.
2: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
15: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop

0: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1.
11: Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
17: Kippie.
18: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
19: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
20: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
19: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: slash-toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Q Music Limburg, nieuws, 6 uur.
6: Goedenavond. Het dodental door de enorme overstroming in Nepal is opgelopen tot bijna 100. Ook worden honderden mensen vermist, waaronder veel toeristen. Het land noemt het een onvoorstelbare ramp. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het nog onduidelijk of er ook Nederlanders bij zitten. De overstroming in Nepal lijkt te zijn veroorzaakt door een combi van een aardbeving en hoogwater. Verpleger Jelle D. uit Brabant was misschien betrokken bij de dood van niet één, maar twee bewoners van het verzorgingshuis in Oorschot waar hij werkte. Dat zegt justitie tegen de NOS.
7: De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde mannen. Die mannen die woonden in het woonzorgcentrum en daar was de verdachte werkzaam.
6: Na onderzoek werd Jelle D. afgelopen weekend in zijn huis opgepakt. Acteur Tim Curry is overleden, dat melden Amerikaanse media. Curry is vooral bekend om zijn opvallende rollen, zoals clown Pennywise in It en in de Rocky Horror Picture Show. Curry kampte al jaren met gezondheidsproblemen. Hij is 80 jaar geworden. En opletten voor wie onlangs gorgonzola-kaas heeft gekocht bij Jumbo. In het product Jumbo Gorgonzola Dolce kan de Listeria-bacterie zitten. Als je het eet, kunnen de gevolgen ernstig zijn, zeker voor zwangere vrouwen. Het gaat om gorgonzola met een houdbaarheidsdatum van 3, 9 en 10 september. En dan nog het weer van Weerplaza. Het blijft nog lang lekker. Morgen wordt het nog een tandje warmer en dan kan het ook gaan onweren.
5: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro. Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Hoor je dat?
12: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Ik

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
13: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: /business.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
7: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
9: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
10: eboekhouden.nl. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Wie was hier aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jagen op gratis stickers, dat is de jaar van Jumbo.

0: Goedenavond. In Nepal worden na de zware overstroming nog veel meer toeristen vermist dan eerder gemeld. Het zijn er bijna 600, meldt de NOS op basis van de Nepalese politie. Onder hen zouden onder andere Amerikanen en Britten zijn. Over Nederlanders is nog niets bekend. Het officiële dodental staat nu op 95. De organisatie die verantwoordelijk is voor het woonzorgcentrum in Oorschot is ontzettend geschrokken. Verpleger Jelle D. was misschien betrokken bij de dood van niet één, maar twee bewoners van het verzorgingshuis. Hij zit vast en justitie vertelt bij de NOS waarom.
1: De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde mannen. Die mannen die woonden in het woonzorgcentrum en daar was de verdachte werkzaam.
0: Het is onduidelijk wat de rol van de verpleger precies is geweest. Acteur Tim Curry is overleden, dat melden Amerikaanse media. Curry is vooral bekend om zijn opvallende rollen, vertelt filmkenner Carné van der Brink.
2: Tim Curry heeft in tientallen films en series gespeeld. Zo was hij een piraat in een Muppets-film. Maakte hij indruk als drag in de Rocky Horror Picture Show. En natuurlijk heeft hij heel veel mensen doodsbang gemaakt als Pennywise de Clown in It.
0: Curry kampte al jaren met gezondheidsproblemen. Hij is 80 jaar geworden. En na Ryanair maken ook Corendon en Transavia zich grote zorgen over de vliegtaks in ons land. Die wordt vanaf het nieuwe jaar flink verhoogd. En volgens de maatschappijen ligt de belasting straks veel hoger dan in de landen om ons heen. Volgens Corendon kiezen steeds meer Nederlanders nu al voor een luchthaven over de grens, omdat het daar goedkoper is. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het uiteindelijk af naar 16 graden. Morgen begint het droog en zonnig. 'S Avonds zijn er stevige onweersbuien. Het wordt morgen 25 tot lokaal 30 graden.
3: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. And
4: action. Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
4: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1.
12: Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, €1. En alle Melkunie Breaker, per stuk, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Music. Je luistert naar Q.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
20: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
19: Wat dan?
20: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
19: Oh, mag ik mee?
20: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
21: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Autotaalglas is partner van de top 40.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Q-Music Limburg. Nieuws. 8 uur.
27: Goedenavond. Het dodental na de zware overstroming in Nepal blijft oplopen. Het zijn er nu zeker 100, melden autoriteiten daar. Bijna 600 mensen worden nog vermist. Het gaat allemaal om toeristen, meldt de NOS op basis van de Nepalese politie. Volgens het Rode Kruis is het gevaar voor overstromingen nog niet voorbij. Vooral voor mensen die stroomafwaarts wonen. Het versturen van post kan komend jaar weer flink duurder worden. PostNL mag de tarieven met bijna 13% verhogen. Het gaat om de sterkste stijging in 3 jaar. Omdat we al tijden minder brieven en pakketjes versturen, wordt het voor PostNL steeds prijziger om alles rond te krijgen. Dan naar Duitsland. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De besmettingen werden vorige maand al vastgesteld. Ook 4 andere personeelsleden raakten besmet. Zij zijn inmiddels weer beter. Vermoedelijk zijn alle malaria-muggen in een vliegtuig naar Duitsland meegekomen. En het lijkt erop dat de boycott door de UEFA van alle competities van de FIFA van tafel is. Alle landen die zich namelijk hebben gekwalificeerd voor het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 doen volgende maand aan het toernooi gewoon mee. De FIFA wilde het WK commerciëler maken, maar beloofde dat plan na veel kritiek in te trekken. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het uiteindelijk af naar 16 graden. Morgen begint droog en zonnig. 'S Avonds is er kans op stevige onweersbuien. Het wordt morgen 25 tot lokaal 30 graden.
26: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
0: Non-stop hits.

met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Vlieg door.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op Theater 10-daagse.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
10: Mama.
9: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
11: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
3: Hit it!
5: Voor die 2

0: 40% korting bij Bouwmaat.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
13: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
12: Wat dan?
13: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Oh, mag ik mee?
13: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
15: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
16: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
17: Q-Music Limburg, nieuws.
18: Goedenavond. Het dodental na de zware overstroming in Nepal blijft oplopen. Het zijn er nu ruim 150, melden autoriteiten daar. Bijna 600 mensen worden nog vermist. Het gaat allemaal om toeristen, meldt de NOS op basis van de Nepalese politie. Volgens het Rode Kruis is het gevaar voor overstromingen nog niet voorbij, vooral voor mensen die stroomafwaarts wonen. We hoeven ons geen zorgen te maken nu er 2 mensen in ons land zijn overleden aan het West-Nijl-virus. Dat zegt het RIVM bij de NOS.
19: Als je daarmee besmet raakt, heeft het grootste deel van de mensen merkt dat niet. Maar ongeveer 20% kan wel klachten ontwikkelen en 1% kan zeer ernstige klachten ontwikkelen.
18: Na een vrouw uit Drenthe is er nu ook iemand in de provincie Utrecht overleden. Die persoon is in ons land besmet geraakt. Het West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend om zijn opvallende rollen. Bijvoorbeeld als Drac in de Rocky Horror Picture Show, maar ook van zijn wereldberoemde rol als clown in It. Daarmee jaagde hij veel mensen de stuip op het lijf. Filmkenner Carné van der Brink.
20: Therapeuten hebben ook echt een hoop geld verdiend aan Tim Curry. Want met zijn rol als Pennywise, de dancing clown in de It miniserie, heeft hij een hele generatie doodsbang gemaakt voor clowns.
18: Curry kampt al jaren met gezondheidsproblemen. Hij is 80 jaar geworden. En in het Spaanse stadje Buñol lagen straten bezaaid met tomaten. Daar werd het festival La Tomatina gehouden. Dat is een jaarlijks feest waarbij je elkaar dus bekogelt met tomaten. Meer dan 20.000 mensen doen daaraan mee. Het festival zorgt ook voor kritiek. Hoewel er alleen maar overrijpe tomaten worden gegooid, vinden critici het voedselverspilling. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is vanavond droog en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Morgen begint ook droog, zonnig. 'S Avonds kans op stevige onweersbuien. Het wordt morgen 25 tot lokaal 30 graden.
17: Vandaag even lekker shoppen, zonder stress. Kom dan naar Retail Park Roermond. Alles wat je zoekt, op één plek. Makkelijk bereikbaar en altijd gratis parkeren.
21: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: Hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
4: Greenwave.
5: Hoor je dat?
6: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamevolle app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk Tampsta. Poets je rijk!
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al.

0: 80 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Hallo, Odido.

0: Music.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: bakker.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Nu bij Dirk, Milka Max. €2,99. Grote reep, kleine prijs.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze

0: Goedenavond. In Nepal zijn reddingswerkers druk bezig na de zware overstroming daar. Het dodental staat inmiddels op ruim 150. Gewonden worden verzorgd en naar vermisten wordt nog gezocht. Dat zijn er bijna 600, ook veel toeristen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun steun uitgesproken op social media. Zij zeggen in gedachten bij de getroffenen te zijn. Er wordt nog druk gepraat in Politiek Den Haag. Premier Jette en financiële minister Heijnen hebben het over de begroting. Die moet vrijdag klaar zijn. Maar volgens Heijnen zijn ze al een heel eind.
1: Ik zie de oplossing voor me. Ik heb op inhoud ook wel die puzzel gelegd. Ik zou zeggen, dit keer is echt een 3D-puzzel. Want we zien die financiën onder druk staan. We zien de koopkracht onder druk staan. Iedereen heeft natuurlijk wensen. Dus het is echt moeilijk in elkaar te passen. Maar het goede nieuws is de puzzel valt te leggen.
0: Maar er zou een discussie zijn binnen het kabinet. Want als het aan D66 en het CDA ligt, moet het kabinet met Pro onderhandelen over de begroting, meldt de NOS. Maar de VVD zou dat niet zien zitten. In Spanje is een crimineel opgepakt die al voor de vierde keer uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat vast in Milaan voor overvallen en drugshandel. Daar ontsnapte hij op klassieke wijze. Hij had de tralies doorgezaagd en lakens aan elkaar geknoopt. In 2013 ontsnapte hij ook al eens uit de gevangenis in België. En dan tot slot nieuws over Martin Meiland. Hij blijkt in april een herseninfarct te hebben gehad. Martin vertelde dat bij RTL Boulevard. Het gebeurde vlak na een auto-ongeluk met zijn dochter. Hij leek daar eerst niets aan te hebben overgehouden, maar na een paar dagen ging het alsnog mis.
2: Uiteindelijk belandde ik toch in het ziekenhuis en toen dacht ik, nou, daar ga ik. Het was naar aanleiding van het ongeluk. Ja. En er is een klap gekomen en heb ik twee stents hebben ze ingebracht na anderhalf uur. Maar het is gelukkig allemaal goed gekomen. Nou. Ik ben zo door het oog van de naald gegaan, zei de dokter.
0: Ja. Nou, inmiddels gaat het dus weer goed met hem. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het uiteindelijk af naar zo'n 16 graden. Morgen begint droog en zonnig. 'S Avonds zijn er stevige onweersbuien. Het wordt morgen 25 tot lokaal 30 graden.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Bonito.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bonito. Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
2: Prijzen.

0: 40% korting bij Bouwmaat. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Ik

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Je luistert naar Q-Music Limburg.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
2: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
14: Goedenavond. In Neede, in Gelderland, is vanavond een steekpartij geweest in een woning. Daarbij is een man van 23 omgekomen. Een man van 20 werd kort daarna opgepakt. Waarom er is gestoken, is nog niet bekend. In Nepal zijn reddingswerkers nog steeds druk bezig na de zware overstroming daar. Het dodental staat inmiddels op ruim 150. Gewonden worden verzorgd en naar vermisten wordt gezocht. Dat zijn er bijna 600, ook veel toeristen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun steun uitgesproken op social media. Ze zeggen in gedachten bij de getroffenen te zijn. In Amerika is een man van 35 opgepakt. Hij had in de laadbak van zijn pick-up truck een guillotine liggen. Dat is een machine waarmee je iemands hoofd in één keer af kunt hakken. Het gebeurde vlakbij het Capitool, het pand waar het parlement zit. Waarom de man een guillotine bij zich had, is niet bekend. En het was een bijzondere dag gisteren voor Oranje bondscoach Xabi. Hij werd officieel gepresenteerd door de KNVB. Oud-bondscoach Louis van Gaal heeft alle vertrouwen in de Spanjaard. Ze kennen elkaar al jaren. Xabi debuteerde zelfs in het elftal van Barcelona toen van Gaal daar coach was in 1998. In een persoonlijke videoboodschap wenste hij Xabi veel succes.
15: Als trainer ken ik je minder goed, maar ook daar heb je al heel veel prijzen gewonnen. Wat moeten wij Nederlanders dan zeggen? Altijd maar kritisch zijn op selecties, op wat dan ook. Ik zal voor je duimen, Xabi. Heel veel succes.
14: Xabi maakt volgende maand zijn debuut als bondscoach tegen Duitsland in de Nations League. En dan nog het weer van Weerplaza. Het blijft vanavond droog en uiteindelijk koelt het af naar een graad of 16. Morgen begint droog, zonnig, 's avonds kans op stevige onweersbuien. Het wordt morgen 25 tot lokaal 30 graden.
13: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
2: Q-Music Limburg, nieuws. 12 uur.
3: Goeienacht. In Valkenswaard, vlakbij Eindhoven, is misschien brand gesticht bij een toekomstige asielopvang. De politie zag roetvlekken en kapotte ramen bij het leegstaande pand en denkt aan opzet. Wanneer de brand woedde is niet bekend. In het gebouw komen 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen te wonen. De fractieleiders van VVD en CDA spraken vanavond over de begroting met premier Jetten en de minister van Financiën. Wat ze hebben besproken willen ze niet zeggen. Het minderheidskabinet zoekt naar steun bij de oppositie. Volgens bronnen bij de NOS willen D66 en CDA een deal met Pro, maar de VVD zou tegen zijn. In Nigeria zijn bijna 50 ontvoerde kinderen vrijgelaten nadat losgeld voor ze is betaald. Ze werden 3 weken geleden meegenomen tijdens het oogsten van pinda's. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar onderweg naar huis ontvoerde een andere bende ze opnieuw. Nigeriaanse bendes ontvoeren vaker kinderen als verdienmodel. En er komt de komende tijd nog veel nieuw werk uit van de overleden Dolly Parton. Ze werkte tot haar dood nog aan een documentaire en een musical. Volgens haar manager heeft ze nadrukkelijk gezegd dat het werk moet worden afgemaakt en uitgebracht na haar dood. In Nashville wordt ook nog een museum geopend waaraan ze meewerkte. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Goeienacht. De afgelopen maanden werden meer huizen verkocht dan een jaar eerder, maar de groei wordt wel afgeremd. Vooral starters op de woningmarkt merken dat. Investeerders verkopen op dit moment namelijk minder huizen. En juist die woningen zijn vaak relatief klein en goedkoop en daardoor interessant voor starters. In de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een bushalte. Daarbij viel 1 dode en raakten meerdere mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De bestuurder van de auto zou eerder op de avond ruzie hebben gehad in een café waarbij werd gevochten. Daarna stapte hij in de auto en reed hij in op de bushalte. Amerika en Canada praten niet meer met elkaar over handel tussen beide landen. Gesprekken daarover liepen vorige week vast. De landen zijn het niet eens over nieuwe importheffingen die president Trump heeft opgelegd. Canada denkt na over een antwoord. De handelsministers zouden onderling wel een goede werkrelatie hebben. En Algerije wordt geteisterd door bosbranden. Er zouden er nu bijna 40 woeden verspreid over het land. Er zijn ook al zeker 12 doden gevallen door die branden. In meerdere delen van het land moesten mensen geëvacueerd worden, maar de reddingsdienst noemt geen aantallen. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goeienacht. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar is overgeslagen naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Er werd ook brandweer uit Duitsland opgeroepen om te helpen blussen. In het gebouw zaten meerdere bedrijven. Een deel ervan is ingestort. In Den Haag is gisteravond weer topoverleg gevoerd over de begroting. Het minderheidskabinet moet daarvoor steun krijgen van de oppositie, maar die lijkt ver weg. De fractieleiders van VVD en CDA hebben met premier Jetten en de minister van Financiën gesproken. Maar waar die gesprekken inhoudelijk over gingen is niet bekend. Bij het station van de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker één dode. De bestuurder zou kort daarvoor een heftige ruzie hebben gehad in een café. Het zou gaan om een Rus die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden. En in een kanaal in het zuiden van Berlijn is een zware bom uit de oorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Bijna 6000 mensen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Dat duurde vrij lang omdat er meerdere zorginstellingen zijn en ook het openbaar vervoer moest plat. Vlak voor middernacht kon iedereen pas terug naar huis. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.